the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

away on the road to Mandalay from Bombay.

0: Het is nu 3:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekker lonely, want ik ben nooit meer wie die. Meer in mijn achterhoofd, praat mijn gebouw tegen mij. Dan heb ik al bespied van het laatste mooie verschil. Maar voor het eerst in mijn leven zou ik dat leiden wil. Ik was een rotten jongen, ja, overkwam. Ik heb een beulen hart en brood, en ik nam mijn noem. Ik heb troon in mijn ogen, waar het toen dus doen. Dan zeg ik tegen mezelf, wat heb ik u toch aan doen? Ik vuil het in mijn hart, ik vuil het dooi van binnen. Talen luister, wat ik wil, is die voor altijd bemin. Van het fout, zo gauw als ik bij die ben. Ja, het fout, zo gauw als ik bij die ben. En het fout, zo gauw als ik bij die ben. Morning.

spel, het was echt nooit woer. Ik was net betrouwbaar door de schoen, het gevoer. Ik heb het verknooid, die misschien lust voor mij nooit. En mijn grootste angst is dat nog van mij geweest. Ik wil die zo groeg, kist net huurt in mijn stem. Ik heb het gevaar dat die alleen maar overrem. Vriendschap, respect, vertrouwen en bewondering. Ben vanaf nou mijn belangrijkste ding. Ik hoor van die, het is geen aantrekkerij. Blijft op bij mij, ik ben zat van de kwedelderij. Van een

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Dit was zomer 87.

0: Het is nu 5:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Ik ga geen biefstuk en geen kikkerbil. Dus vogelvlees begin ik van zijn rul. Ik ga geen kangaroo op moe.

in plaats van 96. De mega smoking is een schande nu. Ook als je paaien, dat is niet voor ons te duur.

0: Het is nu 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

verhoogd. Soms ben ze broen en soms ben ze van stoel. Geef niet zo'n klein tuikje of goeie dikke steen.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: Het is nu 7 uur.
1: Beetje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

body talks. Your body talks. You can be cool.

0: Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
1: op onze stadsomroeper Jan Veen, beste luisteraars. Vandaag praten we met onze belleman, zoals ze dat in België aanduiden. Hoort en zegt het voort. Met belgeluid en welluidende stem doet hij zijn mare. De aankondiging van zijn belangrijke bericht. Nou, stadsomroeper, hoe word je er nou? Wie is jouw baas? Wanneer treed je op? Nou, we hebben zoveel vragen aan onze stadsomroeper. En dan ben ik helemaal benieuwd naar jouw verhaal, jouw levensverhaal, maar ook naar jouw leven als stadsomroeper. Hartelijk welkom hier in onze studio. En de focus is vandaag helemaal op jou gericht.
2: Dankjewel voor de uitnodiging ten eerste.
1: Ja, nou, we zijn blij dat je er bent. Ja.
2: Heel mooi.
1: Een hele poos geleden dat wij elkaar gezien hebben.
2: Dat denk ik ook, dat wij persoonlijk elkaar inderdaad al een hele tijd niet meer gezien hebben.
1: Ja, klopt, hè? Er zitten wel enkele jaartjes alweer tussen.
2: Dat denk ik.
1: Ja. Jan Veen. Jan, je hebt, net als al onze gasten altijd doen, een voorwerp meegebracht. En dat jou na aan het hart ligt. En jij mag gaan vertellen, wat heb je meegebracht en waarom dit voorwerp?
2: Wat hier voor me ligt is een, ik zou bijna zeggen, nog een andere oud ambacht. Dat is het maken van een scheepje en een fles. In dit geval is het scheepje en een fles gemaakt door waarschijnlijk mijn grootvader. Die trouwens ook Jan Veen heette.
1: Hoe kan het? Ja, hè? Dus daar ben je nou vernoemd.
2: Dat klopt.
1: Ben je ook de stamhouder van de familie?
2: In de zin van dat ze daar inderdaad de mannelijke... ben ik niet de oudste van het stel. Dus in zekere zin de stamhouder. Dan moet ik het bij een van mijn neven zoeken. Maar ik ben wel inderdaad de enige die inderdaad ook letterlijk naar mijn grootvader is vernoemd.
1: Ja, nou, dan ben je toch wel een beetje stamhouder, toch? Ja, ja. Maar vertel, jouw voorwerp. Het is een fles, ik zie hem hier liggen.
2: Ja.
1: Het is een... Wat heeft er ooit ingezeten in die fles?
2: Goeie vraag, ik zou het eigenlijk niet weten. Maar... Het ziet eruit als dat er inderdaad iets met een aardig aantal procent in heeft gezeten.
1: Ja.
2: Het is een scheepje, het is een driemaster.
1: Ja.
2: In een landschapje wat allemaal in de fles is gestopt en opgebouwd. Ja. Dat was een van de vele hobby's van mijn grootvader.
1: Ja. Nou, ik vind het altijd zo verwonderlijk hoe iemand zoiets nou klaar kan krijgen. Je hebt zo'n kleine hals, al die materiaaltjes moeten erin. En het moet ook nog iets worden. Heb je ooit gezien hoe dat ze dat doen?
2: Nee, niet zelf. En bovendien is mijn grootvader helaas al overleden toen ik heel jong was. Dus ik heb het niet zelf zien doen. Maar wat leuk is bij te vertellen. Het is allemaal heel priegelig werk. En de man, dat weet ik, omdat ik zijn trouwring namelijk nog heb... had enorme handen.
1: Oh ja?
2: Dus dat, hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen, dat... Dat moet toch wel een aardig kunststukje zijn geweest.
1: Ja, want dat moet toch eigenlijk wel met pincetten of zo gedaan zijn. Want je moet het vast kunnen houden en je moet ook nog kunnen lijmen, lijkt me zo.
2: Wat ik weet is dat ze min of meer eigenlijk het inderdaad het scheepje in elkaar drukken... en dan via de tuigage het meestal omhoog zetten.
1: Oké. Okay.
2: Letterlijk met een draadje eruit dat ze het omhoog zetten. Dus daar moet hij ook echt inderdaad wel echt even bij gezeten hebben.
1: Ja, ja, want je kunt niet dat scheepje van tevoren, voordat het in de fles gaat, maken. Want dat kan niet, want het kan er niet in.
2: Dat is net wat ik zeg. De masten die worden platgelegd. Het wordt wel degelijk dus inderdaad buiten de fles gemaakt. Van wat ik weet hoe het werkt. Het wordt wel degelijk buiten de fles gemaakt. Daarna worden de masten eigenlijk platgelegd. En dan via de... tuigage via de draadjes die eraan zitten, wordt het recht omhoog gezet.
1: Oké. Dus als ik het goed begrijp, dan moet dat scheepje zelf in ieder geval smaller zijn dan de hals van de fles. En ook dan de masten die er dan plat op liggen, zal ik maar zeggen, moeten dan ook nog passen door die opening.
2: Dat klopt. Dat is wel zoals ik het altijd begrepen heb.
1: Ja, ik sta er helemaal versteld van, weet je dat? Ja, het is wel een mooi dingetje. En hoe hou je het nou op zijn plek? Want dat moet ook, kan natuurlijk ook niet door de fles aan het rollen gaan.
2: Hij ligt precies in evenwicht.
1: Ja, ja, zit hij geplakt ergens op of zo?
2: Nee hoor. Het is ja, het materiaal van het... het materiaal waar dus het landschap van mee is gemaakt is waarschijnlijk... Ja, goede vraag, maar dat zit er min of meer in geplakt. En dat zet ook het scheepje vast.
1: Ja, precies.
2: In ieder geval in dit geval wel.
1: Ja, want dat landschap, daar stellen de golven van het water voor, toch?
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat is wel heel mooi. En waarom heb je dit meegebracht? Wat doet dit jou?
2: Nou, het is een stukje geschiedenis van mijn familie. Bovendien, het heeft weer te maken met water. En ja, dat het water loopt in die zin door onze familie heen. Want het is een oude schippersfamilie.
1: Ja?
2: Zeker inderdaad twee generaties voor mijn vader waren allebei schipper.
1: Mm-hmm.
2: En dat lag dan allemaal in Oude Pekela, bij wat nu dan de Koenemansbrug is, toen de Koenemans draai. Omdat mijn overgrootvader daar op een gegeven ogenblik aan land is komen wonen, bij een familielid. En bij gelegenheid lag dus de hele familie daar en daar met alle schepen.
1: Zo.
2: En dat waren er een behoorlijk aantal. Want sowieso alle zonen kregen van mijn overgrootvader een schip mee.
1: Zo.
2: Toen ze gingen trouwen. En er zijn ook nog wat dochters van hem zijn ook met schippers getrouwd. Dus dat moet een behoorlijke vloot zijn geweest die er dan... naast wat nu de kringloop is, daar en daar gelegen heeft.
1: Ja, maar dan moet jouw grootvader ook een bemiddeld man zijn geweest om dat mee te kunnen geven aan al zijn zoons.
2: Dat moet bijna wel zo zijn geweest. Maar als je op mijn naam zoekt, inderdaad, op internet... dan kom je een foto van hem tegen, van mijn overgrootvader... en dan denk je van, die heeft geen cent te makken.
1: Oh.
2: Letterlijk had hij eigenlijk nooit een riem om, zoals ze in de familie zeggen. Hij vond een stuk touw namelijk genoeg.
1: Oh ja, ja, ja. Dus hij was superzuinig.
2: Hij was superzuinig, blijkbaar.
1: Ja, ja. Ja, en rijk word je niet van veel verdienen. Helpt wel mee. Maar dan word je wel niet uitgeven, toch?
2: Dat ook.
1: Ja, ja. Zo, en hoeveel zoons had jouw grootvader?
2: Als je het hebt over mijn grootvader, dan gaan we dus weer een generatie terug. Dat waren twee zoons, twee dochters.
1: Ah ja, dus hij hoefde niet aan zo heel veel zoons te schippen.
2: Ja, nee, dan heb je het over mijn overgrootvader.
1: Ja?
2: Dan, die had, en dat is misschien wel leuk om te vertellen, sowieso twee zonen Jan.
1: Ah, twee zonen Jan. Dan gaan we zo meteen nog verder praten.
2: Helemaal goed.
1: We gaan eerst naar jouw eerste muzieknummer luisteren, Jan. Ja. En dat gaat worden...
2: Dat gaat Johnny Cash worden, Folsom Prison Blues. Een nummer waarmee ik opgegroeid ben.
1: Ja, vind je mooi?
2: Vind ik mooi. Is ook eigenlijk, ja, is dan de muziek van mijn vader. En zoals ik al gezegd, mijn hele jeugd. De bandjes in de auto, op reizen en als we onderweg waren. Ja, dat was een heleboel, was Johnny Cash.
1: We gaan naar Johnny Cash luisteren.
3: I'm Johnny Cash.

0: Ja, luisteraars, wij praten vandaag met onze stadsomroeper, Jan Veen. En hij heeft er iets verteld over zijn overgrootvader en zijn grootvader. En hij vertelde zojuist dat jouw opa toch, hè? Die had twee zoons die Jan heten.
1: Overgrootvader?
0: Ja, overgrootvader had twee zoons die Jan heten. Nou, ja. Leg me dat eens uit. Weet je er iets van?
1: Ja, wat ik ervan weet is dat in dat gezin... Want ik heb zelf ook het genealogisch onderzoek naar mijn familie gedaan... Zijn aardig wat kinderen geboren. Niet allemaal hebben het overleefd. En op een gegeven ogenblik waren de namen op... want alles moest benoemd worden natuurlijk. En op een gegeven ogenblik waren de namen op bij de heren. En werd er weer een zoon geboren. Ja, dan zijn ze weer opnieuw begonnen. En dat werd dus weer een Jan.
0: Oh.
1: Waardoor er dus inderdaad... op een gegeven ogenblik dus vader Jan was. Grote Jan, dat was dan de oudste Jan. En kleine Jan, en dat was dan de jongste Jan. Maar zoals ik al zei, de kleine Jan was mijn grootvader. En dat is een hele jongen geworden, maar hij stak boven de rest uit.
0: Ja. Werd hij dan ook in de praktijk bijvoorbeeld als roepnaam Jantje genoemd? Of weet je dat niet?
1: Daar heb ik eigenlijk geen weet van hoe dat precies gegaan is. Maar ik weet wel dat... als er om Jan geroepen werd in, in die familie... dat er ongetwijfeld wel iemand kwam.
0: Ja, precies. Ja. Het is wel heel merkwaardig, hè? Maar wel een mooi verhaal. Heel typisch.
1: Ja, het allerleukste is eigenlijk... ik ben natuurlijk ook een Jan. Mijn grootvader was een Jan. Mijn overgrootvader was een Jan. En daartussen zit dan nog één tussen. En dat is mijn vader.
0: Ja.
1: En toen die benoemd moest worden, was net inderdaad de vrouw van mijn overgrootvader overleden. Dus moest die benoemd worden. En dat is dus een Geert geworden.
0: Ja, precies. Ja, Jan, Geert-Jan.
1: Nou, het is Geertruida. De vrouw van mijn overgrootvader was een Geertruida Elsina Das. En ja, dan heb je het probleem, wat maak je daarvan? Want het is geen dochter geworden, het is een zoon geworden. En dan werd dus Geert Elsinus.
0: Ah, ja. Dus op die manier hebben ze het opgelost.
1: Op die manier hebben ze dat opgelost, ja, inderdaad. Ja.
0: En Jan, zijn jullie Oldamsters van origine? Of waar komt jouw familie vandaan?
1: Ja, dus zoals ik al verteld heb... lagen de schepen eigenlijk allemaal in Pekela. Maar het was een schippersfamilie. Dus kinderen werden nogal eens geboren op de plekken waar het schip lag... Daardoor kan ik dus zeggen dat mijn vader dus niet is geboren naast... maar in het Pekelderdiep op het schip van zijn ouders.
0: Oh ja, dus je was een
1: thuis. Dat is dan een echte Pekelder.
0: Ja.
1: En van lieverlee zijn wij als familie wel Oldamsters geworden. Want toen ik 13 was, ben ik hier naar Winschoten verhuisd. En zo zijn wij eigenlijk een Oldamster familie geworden. Maar dan wel met de roots heel hard in Pekela.
0: In Pekela, oké. Okay. En die schepen, jouw familie zat op de binnenvaart of ook op de buitenvaart?
1: Over het algemeen op de binnenvaart. Maar een oom van me heeft bijvoorbeeld wel inderdaad de zeevaartschool gedaan. En heeft nog een tijdje op de wildevaart gezeten. Maar ook die is uiteindelijk naar de wal gekomen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben van de eerste generatie die eigenlijk niet meer op een schip gezeten heeft.
0: Och. En jouw vader is wel op een schip geboren. Maar is hij ook nog schipper geworden? Of heeft
1: nee, dat is hij nooit geweest. Dat, mijn vader is dan van de generatie waarbij de schepen de familie uitgingen. Maar hij heeft nog wel op de schepen gevaren, ook als kind. Want toen mijn overgrootvader overleed, was het nog wel een schip in de vaart van hem. En die lag bij een boer. Dus daar werd mijn vader op pad gestuurd. Hij was 15. Om het schip te laden en op gang te brengen.
0: Ja.
1: En dan is er uiteindelijk door waarschijnlijk een van zijn ooms inderdaad naar zijn bestemming gevaren. Maar op die manier ging het toch nog steeds.
0: Ja, precies. En wat was het goed wat jullie vervoerden, wat jouw familie vervoerde? Want we moeten over de familie praten, hè?
1: Ja, toen ging het een heleboel hier in de omgeving. Dus dan praat je over stro, aardappelen. Ander stuk goed.
0: Ja. Maar geen turf of zo? Of was dat al lang achter de rug? Of?
1: Ik denk dat die turfvaart toen langzamerhand al wel ten einde was.
0: Ja. Maar ja, stro en aardappelen, moest ook vervoerd worden, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja. Als jij dat zo vertelt, hè, doet jou dat nog iets? Want jij hebt niet meer op de vaart gezeten. Maar is dat toch iets wat in de overlevering bij jou toch nog wat teweeg brengt?
1: Nou ja, het is altijd die... Het is altijd gewoon die gang naar schepen, naar water. Voor mezelf, als ik tot rust wil komen, dan zoek ik ook water op. Zoals ons eigen Oldam meer, maar ook inderdaad gewoon naar zee rijden.
0: Ja.
1: En nu staat een zeil. En met vakanties ook graag aan het water.
0: Ja. Heb je ook nog een plezierbootje?
1: We hebben nog één boot in de familie zitten eigenlijk.
0: Okay.
1: En die ligt hier ook bij het Oldammeer.
0: Aha. En dat is ook nog zo eentje met masten erop?
1: Nee, dat is geen... Er zit wel een kleine mast op, maar het is een motorbootje.
0: Ja?
1: En die zit nog in de familie. Daar maken we, als we de kans hebben, allemaal dan gebruik van.
0: Ja, en dan ga je varen op het Oldammeer?
1: Ja, dan varen we op het Oldammeer, maar... Ja, ik sluit ook niet uit in de toekomst dat er nog wel een bootje van mezelf komt.
0: Toch wel. Het blijft kriebelen in het bloed.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik zeg altijd, bij ons in de familie, er zit nog een deel water van Pickle the Deep in. Dat qua bloedstroom, want dat kan bijna niet anders.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Jan, jij woont dus in Winschoten. Getrouwd, kinderen...
1: Ik ben niet getrouwd. Ik ben wel al 17 jaar samen met Marjan. En we hebben samen geen kinderen.
0: Ah ja, ja. Dus na jou sterft niet de familie uit. Want er zijn voldoende neven en nichten, ga ik vanuit.
1: Er zijn neven en nichten, dat klopt. En het grappige is... daarvan studeert er alweer eentje maritieme technologie. Dus ook dat gaat verder.
0: Oh ja. Dat kan niet missen, hè?
1: Dat kan niet missen.
0: Ja. Leuk, ja. Nou, mooi Jan. We gaan luisteren naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is eentje inderdaad die echt mij... Dat zoals begonnen met inderdaad Johnny Cash. Dan word je 16, dan ga je eigen muziek uitkiezen. En dan ga je toch een tandje harder als wat je vader luisterde. Het volgende nummer is van AC/DC en dat is Thunderstruck.
0: Tandje harder als vader.
1: Ja, zeker weten.
0: Was er zeker heel blij mee.
1: Hij noemde het meestal ketelmuziek.
0: Ja. En dan goed hard?
1: Ja, dat als ik de kans kreeg wel, ja.
0: Ja, precies. Nou, we gaan luisteren. Ik mag niet ketelmuziek zeggen, maar we gaan luisteren naar AC/DC.

0: Nou, vertel me nou eens, Jan. Jij bent zo'n rustig persoon. En dan deze muziek. Ja. En je geniet ervan.
1: Zeker weten. Niet alleen van AC/DC. Maar inderdaad had er ook in het algemeen het... Ja, iedereen heeft een uitlaatklep nodig, moet je dan zeggen. En ik denk dat dit een van mijn is.
0: Ja, dat blijkt wel zo te zijn. Heb je ze ooit live gezien?
1: Ik heb ze 3 keer live gezien zelfs, AC/DC. Dat Thunderstruck is van ongeveer toen ik 16 was. Daarna zijn ze met dat album op tour gegaan. Daar kwam mijn live album uit. Die heb ik natuurlijk ook meteen inderdaad toen gekocht. 2 dagen zitten luisteren van dubbel album. En daarna was het klaar eigenlijk. En was ik AC/DC-fan.
0: Ja, hè?
1: En
0: ja.
1: Doof voor 3 dagen. Want ik heb hem op een koptelefoon moeten luisteren. Want ja, de rest van de familie was toch niet helemaal fan van deze muziekstijl.
0: Ja, die dacht er een beetje anders over.
1: Maar ja, na dus 3 keer live gezien. En een heleboel met die band meegemaakt. Van de laatste keer inderdaad. Dat was iets wat ik als fan ook niet gewend was. Zaten er opeens pauzes in het concert.
0: Oh, dus?
1: Zo'n 1,5 jaar later bleek dat een van de gitaristen en oprichters... min of meer half dement op het podium stond. Oh, en die is ook vrij kort erop overleden.
0: Ah, dat is wel jammer. Ja.
1: Dat is heel jammer,
0: ja. Dus er moest iedere keer eventjes weer opgestart worden.
1: Er moest even gecheckt worden of hij letterlijk inderdaad nog de nummers wist die hij moest gaan spelen. Wat extra vreemd is, aangezien hij ze zelf geschreven heeft, grotendeels.
0: Ah, jammer. Ja, het kan gebeuren, hè?
1: Ja, het gebeurt.
0: Ja. Oké, Jan. Jij groeit op in Pekela, naar de rand verder in Oldambt. Jij bent natuurlijk hier naar school gegaan, heb gestudeerd.
1: Ja, klopt.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ik ben ooit begonnen met rechten. Maar kwam erachter dat dat niet helemaal mijn ding zou worden. En toen ben ik overgestapt naar informatiekunde. Ofwel toegepast ICT. En daar ben ik uiteindelijk in afgestudeerd. Wat ik ook niet zo heel vaak gebruik. Maar wat wel zo is, ik ben doctorandus in de letteren. En van daaruit ben ik dus gaan zoeken naar werk. Heb nog een hoop andere dingen geleerd in de loop der tijd. Want als informatiekundige ben ik vooral bezig met het maken van en het ordenen van informatiesystemen. Meer weten over de onderliggende techniek. Ik ben van nature behoorlijk nieuwsgierig aangelegd. Dus daar heb ik ook mijn certificaat in gehaald. Dus ben ik ook systeem- en netwerkbeheerder.
0: Ah, dus
1: opleiding.
0: Wat dat betreft heb jij een hele brede opleiding dus.

0: Ik heb hem steeds breder gemaakt, eigenlijk vooral. Dat, van, ja, ik zeg, vanuit mijn aangeboren nieuwsgierigheid wil ik toch weten hoe het werkt.
1: Ja, ja.
0: En dan krijg je dus dat je uiteindelijk heel breed in je kennis uitkomt. Ja. Dat klopt.
1: En die ICT is natuurlijk geweldig breed.
0: Dat sowieso ook. Het is nog breder dan wat ik zelf kan en weet.
1: Ja. Hoe hou jij jouw kennis op peil? Ga je nog steeds verder met bestuderen of uitvinden of zo?
0: Voor een deel, en grotendeels is dat inderdaad iets voor mezelf om te doen. Heb ook inderdaad wel extra cursussen gevolgd. En ja, op die manier is het toch inderdaad, hoop je er een beetje bij te kunnen houden, maar dat is toch best lastig.
1: Ja, hè? Ja.
0: En ja, dan probeer je thuis ook gewoon dingen uit. Qua netwerken vooral. En dan is het mijn partner die dan vaak zoiets heeft van nee. Anders dan heb ze eigenlijk al heel snel klaar met een boormachine om allerlei draden te gaan trekken. En voorlopig weet ze dat nog tegen te houden.
1: Toch wel, ja.
0: Toch wel.
1: Maar hoe is het dan mogelijk om in jouw beroep bij te blijven?
0: Ja, dat is heel moeilijk. Het makkelijkste is als je inderdaad zelf inderdaad aan het werk bent. En helaas ben ik dat niet op het moment. Maar ja, op die manier hou je het bij door projecten te doen, door dingen te doen. En ja, een van de projecten die ik zelf op stapel heb staan is bijvoorbeeld weer voor mezelf een website maken. Die heb ik een tijdje gehad. Is daarna de deur uitgegaan, maar die wil ik toch weer terug hebben. Ook gezien alle dingen die nog op stapel staan voor mezelf. Zoals de reis naar Engeland die in september gaat volgen. Dan is dat toch ook alweer een manier om iedereen op de hoogte te houden.
1: Ja, ja.
0: En dan is het handig om een website te hebben.
1: Ja, precies. Dus je bent ICT'er.
0: Ja.
1: Je hebt een doctorandus in de letteren, begreep ik?
0: Ja, dus, als toegepast ICT'er inderdaad. Ja.
1: Oh, oké, okay. Ja, precies. En ja, het is voor mij even een wereld waarvan ik denk van hoe breed is die wel niet? Het lijkt me zo breed.
0: Het is ook heel breed. De ICT als... Ja, er is bijna geen definitie te maken van de ICT. Als je kijkt naar hoe breed dat die is. Ik noem ook altijd van... De ICT is zo'n beetje de enige bedrijfstak in Nederland waarbij specialismen sowieso subspecialismes hebben. Ik ben dan ook programmeur. Ik heb ook gewerkt als programmeur. Maar ja, dan sowieso... Dan ga je meteen wel uit elkaar. Zo van, ja, oké, je hebt die taal gehad. Je werkt met dat. Er zijn gewoon grote bedrijven die hun eigen talen hebben opgezet. En alles wat je kan doen in hun programma's is dan in hun eigen taal.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan, daar kun je je specialiseren.
1: Mm-hmm.
0: Maar je kan ook zeggen van, nee, ik ga alle talen die inderdaad niet vastzitten aan een groot bedrijf. Of wat minder vastzit aan een groot bedrijf. Ik ga me daarin specialiseren. Dat heb ik zelf dus ook gedaan. En dan ga je daarin. Dat wordt dan of in de IT de open source gemeenschap genoemd.
1: Ah ja, ja, ja. Nou, het wordt heel moeilijk voor mij. Laat het maar eens even over jouw andere kant hebben. Want die heb je ook, hè? Jij bent stadsomroeper. Jij bent de opvolger van...
0: Mijn vader.
1: Van jouw vader, Geert. Ook een heel bekende persoon hier in Winschoten. Jarenlang stadsomroeper geweest.
0: Ja.
1: Ja. Wat deed jouw vader trouwens voor zijn werk?
0: Ja, als je het hebt toch inderdaad over het stadsomroepen en hoe word je dan stadsomroeper? Hij was altijd de bode van het gemeentehuis.
1: Ah, zo.
0: En wat ik hem ken, ook wel uit Oude Pekela, altijd aan het organiseren. Zo is hij ook in het toenmalige Adrillencomité terechtgekomen. En toen wijden Bert van Vondel niet meer voorop konden als zijn eigen creatie, het Adrillenbroertje Popco, moest er iets nieuws gezocht worden. Toen werd Geert in eerste instantie gevraagd om het uniform weer aan te trekken van Bode, terwijl hij daar al gestopt was. Daar hoorde dan de legendarische uitspraak bij: ik ben Heintje Davids niet. Dus dat werd het niet. En toen werd door iemand, en voor zover ik weet was dat Henny Lemijn, de journalist, die ook betrokken was bij het Adrillencomité, werd toen bedacht: waarom ga je niet als stadsomroeper? Want zoiets heb je ook al gedaan bij het jubileum van het stadhuis, toen je nog op gemeentehuis werkte. En de rest is geschiedenis.
1: Dus toen was het ineens, was hij stadsomroeper?
0: Toen was hij stadsomroeper. Toen hebben we dat in eerste instantie zelf opgebouwd hier in de omgeving. Want hij werd vrijwel direct ook voor andere dingen gevraagd, behalve dat drillen. En na een paar jaar kwam ik toevallig in een dagblad kwam ik een stuk tegen over het Nederlands Omroepersgilde, de eerste vereniging. En daar is hij toen bij aangesloten, maar daarvoor moest hij wel een officiële aanstelling hebben. En toen is het vanuit het Adrillencomité is het eigenlijk overgegaan op de gemeente.
1: Ah, zo. Dus hij was eerst bij het Adrillencomité.
0: Ja.
1: Werd daar, ja, om een of andere reden stadsomroeper, omdat het goed even uitkwam. Uiteindelijk is hij dus de officiële stadsomroeper geworden.
0: Dat klopt.
1: Ja, ja. En benoemd door het gemeentebestuur of door het college? Of,
0: benoemd door het college.
1: Ja. Ja, precies. Ja, en toen kon hij los.
0: Nou ja, toen kwam dus inderdaad het hele verhaal van de eerste vereniging van het Nederlands Omroepersgilde kwam daarbij. En toen kreeg hij dus door dat er een heleboel collega's in de landen waren. En eigenlijk daarna ook ver daarbuiten. Maar toen kwamen dus inderdaad de wedstrijden ook om de hoek kijken.
1: Ah ja, ja, ja. En er was nog nooit een stadsomroeper geweest in Winschoten. Dus hij was de eerste.
0: Hij was de eerste moderne.
1: Oh, de eerste moderne.
0: Okay. Want natuurlijk heeft Winschoten heeft stadsomroepers gehad in het verleden.
1: Want?
0: Nou ja, iedere stad of dorp had een omroeper. Maar dan had je nodig om inderdaad het nieuws te vertellen, de wetten te vertellen en wat er verder nog eigenlijk allemaal omgeroepen kon worden. En daar was dus altijd iemand aangesteld. En dat heb ik ook inderdaad zelf vast kunnen stellen. Want ik heb er dus ook onderzoek naar gedaan. Naar wat er aan omroepers in Winschoten geweest is. En ik heb voor de 19e eeuw heb ik daar een. En voor eigenlijk de echte stadsomroepers, dus vanaf dat Winschoten stad werd, heb ik daar nou een vrij aardig beeld van.
1: Oh ja? Ja. Dus door de loop van de eeuwen heen is het gewoon echt een beroep geweest?
0: Het is altijd een bijbaan geweest. En dat is het nu nog steeds in feite. Het is een bijbaan geweest voor mensen. Behalve, en dat is dan inderdaad mijn bel. Daar staat ook de naam van een omroeper op. En die staat daarop als assistent van de klufmeesters. De klufmeesters, de wijkburgemeesters.
1: Ook wijkburgemeesters, oké.
0: Okay. Ja, zo kun je ze eigenlijk omschrijven. Want Winschoten was toen opgedeeld in 4 of 5 kluften.
1: Ja, en in welke tijd praat je dan over?
0: Dan hebben we het over midden 19e eeuw. Want de bel is uit 1840, 45, zoiets.
1: Oké, okay, zo lang al.
0: Ja. En daar staat een heel verhaal op.
1: En Winschoten was dus opgedeeld in een stuk of 4 kluften?
0: Juist.
1: Ja?
0: En die hadden allemaal inderdaad een kluftmeester, een soort van wijkburgemeester daardoor. Het waren dus wat groter als alleen één wijk. En die hadden dus een omroeper en op een gegeven ogenblik een assistent. Die zichzelf, ben ik later ontdekt, ook wel plaatselijk omroeper noemde. En die staan allemaal met name op die bel. Die is opgedoken door Oud Winschoot. En daarna op een gegeven ogenblik is er een replica van aan Geert overhandigd. En die bel die gebruik ik ook nog steeds.
1: Oké, want de originele wordt niet meer gebruikt.
0: De originele heeft sowieso is voor twee handen gebruik. Wat vrij onhandig is voor een omroeper. Aangezien hij ook nog inderdaad zijn tekst heeft. En dan die bel. En hij is sowieso heel teer en vrij uniek.
1: En zwaar misschien?
0: Dat is de replica ook.
1: Oké.
0: Dus dat hebben we niet op kunnen lossen. Hij is behoorlijk zwaar, mijn bel.
1: Oké. Sorry. Geert, voor we weer verder gaan, ga je eerst naar jouw derde nummer toe.
0: Ja.
1: Oh, sorry, ik zeg Geert. Ik bedoel natuurlijk de zoon van Jan.
0: Klopt, dus naast de wat hardere kant van de muziek ben ik op een gegeven ogenblik ook geïnteresseerd geraakt in wat dan vaak folk of neofolk heet. En een van de beste en leukste bands komt gewoon uit Groningen en heet Rapalje. Ik heb gekozen voor het nummer Queen of Argo.
1: Nou, Rapalje, geweldig. We gaan het horen.

0: Dat was Rapalje. Geweldige band, hè?
1: Zeker.
0: Het is altijd genieten als je er zijn en als je erbij mag zijn.
1: Ja, live hebben ze gewoon een enorme reputatie en die is absoluut terecht.
0: Ja, want ze komen ook, ze zijn vaak in Winschoten ook geweest, hè? Op het Middeleeuws Festival, op het Keltisch Festival in Bad Nieuweschans destijds.
1: Ja.
0: Dus we hebben er al veel van kunnen genieten.
1: Nee, hier in Winschoten, dat hebben ze 1 jaar opgetreden. En dat optreden was 3 jaar in de maak. Er zat nog corona tussen.
0: Oh ja, ja, ja, precies.
1: Een dubbele boeking, waardoor we uiteindelijk 3 jaar op hun hebben moeten wachten.
0: Oh,
1: maar het optreden was geweldig.
0: Ja, precies, precies. Ja, oké. Okay. Jan, we gaan verder met het stadsomroeperschap. Je hebt het destijds overgenomen van jouw vader. Vertel, hoe ging dat? Want was het iets wat jij al lang leuk vond om gaan te doen? Of heeft jouw vader jou overgehaald? Of was er een vacature waarop je gesolliciteerd hebt? Hoe ging het?
1: Hoe ging dat? Ja, op een gegeven ogenblik werd mijn vader ziek. En hij is omroepen gebleven totdat het echt niet meer kon. En ik ben eigenlijk vanaf het allereerste begin ook betrokken geweest bij zijn omroeperschap op de achtergrond. Ik heb jarenlang, ook toen hij met wedstrijd door het land ging, heb ik als foto's van hem gemaakt en ook van de andere omroepers. Ik was dus al een bekend gezicht in de omroeperswereld wat dat betreft. Heb ook teksten voor hem geschreven. Ik was degene die eigenlijk al zijn persstukjes schreef. En op die manier deed ik eigenlijk alles behalve omroepen. Ik ben wel eens betrapt dat ik gewoon letterlijk inderdaad zijn tekst mee kon souffleren bijna, terwijl ik in het publiek foto's stond te maken. Maar ja, hij werd dus ziek. Hij kon niet meer. En dan zaten we bij elkaar en er kwam dus van hem ook die mededeling. Ik hou ermee op, ik kan niet meer. Het omroep is voor mij voorbij. En mijn reactie was toen van ja, dan gaan ze mij vragen, want dat doen ze namelijk al jaren. Als pa ermee stopt, dan word jij zeker de omroeper. Dat heb ik, nou, hoe vaak ik dat niet te horen heb gekregen, heel vaak. Dus ik gooide het op tafel en toen was hij eigenlijk de eerste die zegt van wil je dat? Dat was aan het begin van de week. Maar ik ben natuurlijk een stukje groter als mijn vader. Dus was de vraag of ik eigenlijk alleen eens in zijn uniform past. Hij is wel meteen inderdaad gaan melden ook bij de gemeente zo van ja, Jan wil me opvolgen. Hoe vinden jullie dat? En het antwoord was toen nog van burgemeester Pieter Smit. Als er eentje jou op moet volgen, dan is het je zoon. Dus het is toen heel snel gegaan. Ik heb een foto van mezelf gemaakt, of laten maken door Marjan, mijn partner, dat ik wel degelijk in het uniform paste. Die heeft hij meteen op Facebook gegooid. Dat was niet helemaal de bedoeling, maar daarna was dus iedereen geïnteresseerd en wist iedereen dat ik hem op ging volgen. Dus aan het einde van dezelfde week stond ik al inderdaad in de hal van het gemeentehuis minister Roep te doen voor de genodigden van de avondvierdaagse. Toen ben ik daar dus voor het eerst voorgesteld als de nieuwe omroeper. En toen was ik ook al op RTV Noord geweest, want die sloeg ook meteen aan. En ja, daarna was ik de omroeper.
0: Ja, precies. Jij zei net van, daar heb ik mijn eerste roep gedaan. Hoe klinkt die?
1: Hoe klonk dat?
0: Doe hem eens.
1: Nou, die eerste roep van toen, die zou ik niet zomaar mee kunnen doen. Dat was heel kort. Ik klink nou sowieso niet meer als toen.
0: Oké, nee, dat is al wel. De stem verandert ook door de loop van de jaren wat misschien?
1: De stem verandert wat niet alleen door de loop van de jaren, maar op dat moment wist ik ook nog helemaal letterlijk niet inderdaad wat ik met mijn stem kon doen.
0: Oké, het was uitproberen.
1: Het was echt uitproberen. Okay. Dat was echt kijken van hoe het gaat klinken. En dat wist ik toen zelf ook nog niet.
0: Ja, maar nu wel.
1: Nu weet ik een stuk beter wat mijn stem doet.
0: Voordat we naar jouw volgende nummer gaan, hoe klinkt jouw roep? Gooi hem maar eens uit.
1: Nou ja, dus, het belangrijkste is natuurlijk het begin. En dus tegenwoordig is dat boeren, burgers en buitenlui. En zoals ik hoor mijn stem vandaag is het niet helemaal.
0: En dan gaat het harder.
1: En dan gaat het een stuk harder. Maar ik denk dat we dan inderdaad Ronnie de technicus kopzorgen bezorgen.
0: Oh, okay.
1: Dus dat gaan we maar niet doen.
0: Oké, okay. We gaan naar jouw volgende muzieknummer.
1: Ja, en dat is een speciale. En die is eigenlijk inderdaad speciaal ook voor mijn partner, voor Marjan. 17 jaar geleden woonde ik in Zeist. Werkte daar toen voor een groot IT-concern. En via internet kwam ik dus inderdaad in contact met Marjan. Heel lang met elkaar gekletst. Via wat toen nog Messenger heette. En op een gegeven ogenblik zet zij een bepaald nummer op repeat. En toen wist ik dat het tijd werd om eens terug te komen naar Winschoten. Want ze kwam door de benen uit dat ze knal. Waar ik zelf ook geboren ben. Om eens een date te regelen. Die hebben we hier in Winschoten gehad. En sindsdien zijn we bij elkaar vanaf de eerste date.
0: Ja.
1: En het nummer wat ze opzetten was van David Guetta en Kelly Rowland. En dat, dat nummer heet When Love Takes Over.
0: Heel speciaal.
1: Heel speciaal.

0: Zo, en nu hopen we maar dat Marjan heel blij is met dit nummer, of blij van wordt, hè?
1: Dat worden we nog steeds allebei.
0: Oké, hartstikke mooi. Jan, we gaan al naar ons laatste blokje toe. Zo snel gaat het vandaag. Ja. Jij bent nu al, hoe lang stadsomroeper?
1: 9 jaar.
0: 9 jaar alweer. Ja, ja. Wat is er nou echt zo leuk aan dat stadsomroeperschap?
1: Leuk aan het stadsomroeperschap is eigenlijk dat je sowieso mensen altijd blij mag maken. Eigenlijk altijd wat leuks te vertellen hebt. En dat je op allerlei plekken terechtkomt die je niet meteen verwacht.
0: Oké, ja.
1: Als voorbeeld, mijn eerste twee opdrachten dit jaar als omroeper waren eerst voorlezen in de school. En dan maak je ook bijzondere dingen mee, vooral als kinderen ook vragen mogen stellen. En de tweede was het openen van een zwemwedstrijd.
0: Oké, kijk. Ja, en dat met boerenburgers buitenlui?
1: Zeker weten.
0: Ja, ja, mooi. Want,
1: en daarna mocht ik zelf een zwemwedstrijd starten. Nou, dat verwacht je ook niet dat je dat vaak te doen krijgt.
0: Nee, precies.
1: Maar dat verwacht je eigenlijk helemaal niet dat je dat ooit gaat doen.
0: Ja, ja. Ben je ook in te huren dus?
1: Nou, ik zou het niet inhuren willen noemen. Sowieso in de gemeente Oldam vraag ik er geen geld voor. En eigenlijk wat ik doe is dan een vrije gift. En dan heb ik op mijn LinkedIn, wat eigenlijk mijn professionele pagina staan, drop en chocola verslaafd.
0: Oh,
1: wat goed. En dat heeft dan heel voordeel heeft een groot voordeel bij het bedenken van de giften. Dat heeft me al aardig wat chocola opgeleverd.
0: Ja, dat is wel een hele mooie.
1: En af en toe ook droppen trouwens.
0: Ja, precies. Maar treed je dus ook al in de dorpen op?
1: Zeker weten. Ik noem mezelf ook altijd de stadsomroeper van Winschoten in het Oldambt.
0: Ah ja.
1: En dus als ik uitgenodigd word, want ik ben nooit ongenodigd gast. Dan kan dat ook zeker in het dorp. En men is ook vrij om contact op mij te zoeken als men daar een evenement heeft waar men mij nodig heeft. En wat ik merk de laatste tijd is, omdat ik een van de weinige omroepers nog ben die actief is, dat ik ook wel eens buiten Oldambt optreed.
0: Oké, ja, ja. Je doet ook mee aan wedstrijden?
1: Ja.
0: Ja. Die zijn van het Omroepersgilde?
1: Die zijn van het Nederlands Omroepersgilde.
0: Ja.
1: Daar wordt een Nederlands kampioen, en sinds de samenwerking met het buitenland echt door aan het starten, eerst met Duitsland en bijvoorbeeld België, hebben we ook inderdaad een internationaal kampioenschap. Dat noemen we het kampioenschap broederschap.
0: Uh-huh.
1: Dat is Nederland en dat gaat over meerdere wedstrijden. Zoals dit jaar hebben we nou 4 van de 5 gehad. En die zijn echt overal.
0: Ja.
1: En ja, internationaal is er ook van alles mogelijk. En dat gaan we dus ook zien. Want in september gaan we Jan en ik naar Engeland.
0: Oh, leuk. Nou, heel veel succes, Jan. Ja, en dan is nou de tijd gekomen dat ik jou moet gaan bedanken. Of ga bedanken. Dank je wel dat je hier jouw verhaal hebt willen doen. Nou, ik heb natuurlijk nog hartstikke veel vragen, maar ja, een uur is ook maar een uur, hè? Was een uur op een mensenleven.
1: Nee.
0: Maar dank je wel dat je hier hebt willen komen.
1: Geen dank.
0: We gaan Ronnie bedanken, onze technicus, voor de techniek. En we gaan onze luisteraars bedanken voor het luisteren naar deze uitzending van Focus. Volgende week is er weer een nieuwe Focus te beluisteren met weer een nieuwe gast. Dank u wel allemaal. En ik zou zeggen, we gaan naar het laatste nummer van Jan Veen, onze stadsomroeper, waar we eigenlijk met z'n allen best een beetje of wel heel veel trots op zijn. Jan, wat wordt jouw laatste nummer?
1: Ja, ik luister ook Nederlands. Alleen dan wel inderdaad Nederlandse rock. En dus het laatste wordt De Dijk en dat wordt Dansen op een Vulkaan.

0: Het is nu 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

0: Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
1: En die zegt ook weer, goeiedag muziekvrienden. Hartelijk welkom bij weer dat uurtje Muziekarchief. En wij gaan lekker de gouden ouwe voor je draaien. Die doen we deze keer uit de jaren 80, 81 en 82. En dat betekent onder andere Billy Joel, maar ook The Police, Steve Winwood, Kid Creole, ABC en The Human League die even voorbij gaan komen. En natuurlijk, zoals elke week, vertel ik ook weer dat ook de vaste rubrieken weer in deze uitzending zitten. De geschiedenis van Alarmschijf straks natuurlijk, daar gaan we straks veel meer over doen. Dan gaan we trouwens helemaal terug naar 1960. Nee, wat zeg ik? Dat is natuurlijk in de cover. De geschiedenis van de Alarmschijf natuurlijk en de tv-tip. En in de cover, dat wou ik zeggen, gaan we helemaal terug naar 1960 met het origineel. Maar daarover dus straks veel meer. Het advies blijft gewoon, blijf lekker meegenieten. Blijf lekker luisteren naar Muziekarchief. En we beginnen vandaag bij Billy Joel. Hij werd geboren in de Bronx, maar groeide op in Levittown. En dat werd later Hicksville. En zo werd dat later genoemd. Beide liggen trouwens in New York. Al jong had hij interesse in de muziek. Hij werd geïnspireerd door Ray Charles, Dave Brubeck, Sam Cooke, The Rolling Stones, The Beatles en Otis Redding. Maar ook door Ludwig van Beethoven. Dus een brede muzikale interesse. Vanaf zijn 14e zat hij in bands als Attila en The Hassles. En daarna bespeelde hij in piano bars als Bill Martin. In 1971 tekende hij zijn eerste solocontract. In 1974 heeft hij zijn eerste hit met de bekende Piano Man. En vele zouden daarna volgen. Zijn eerste Nederlandse hit had hij in 1976 met James. En in 1980 verschijnt zijn album Glass Houses. Een poging om eens wat stevigere muziek te maken. En dat bevat dan weer hits als You May Be Right, It's Still Rock and Roll to Me, All for Lena en deze Don't Ask Me Why.

Joel. En die brengt ons bij onze tweede artiest en dat is J.J. Cale. En die was altijd eigenlijk succesvoller met zijn albums dan met zijn singles. Hij bracht zijn eerste album al in 1972 uit onder de titel Naturally. En 2 jaar eerder was Eric Clapton al succesvol met zijn compositie After Midnight. En J.J. Cale heeft met zijn typische laid-back bluesy stijl vele mooie nummers gemaakt natuurlijk. Zoals Crazy Mama, Cocaine, ook niet geheel onbekend, Call Me The Breeze en Carry On. En die laatste is een eigen compositie natuurlijk, afkomstig van zijn 7e album Shades. En die dateert van 1981. En daar horen we diverse andere muzikanten op. Zoals Reggie Young, Jim Keltner, Leon Russell, Russ Kunkel, Hal Blaine en Bill Payne. Allemaal te horen op dit Carry On.

Carry On. Nou, laten we dat dan maar gaan doen. Hè. Dan gaan we gewoon verder met de cover voor deze week. Daarna de nummer Kathy's Clown. En dat werd ooit geschreven door Don en Phil over Everly. En die namen het als de Everly Brothers op in 1960. Oorspronkelijk werd het door Don Everly geschreven als Catherine's Clown. En het gaat over zijn high school vriendin Catherine Coe. En het was hun eerste gelijktijdige nummer 1 hit in Engeland en in Amerika. In Nederland was Kathy's Clown voor de Everly Brothers hun vijfde top 10 hit in die jaren. En de coverversie komt uit 1980, want daar zitten we uiteindelijk natuurlijk qua muziekarchief vandaag. En die is van de Tarney Spencer Band. En die Alan Tarney die groeide op in Australië en daar ontmoette hij Trevor Spencer. In 1969 emigreerden ze terug naar Engeland en deden ze veel sessiewerk. Zo speelden ze samen met de band die Cliff Richard begeleidde bij het Eurovisie Songfestival met zijn bijdrage destijds Power to All Our Friends. En bovendien speelde die Alan Tarney jarenlang basgitaar in The Shadows. 1975 vormden ze samen de Tarney Spencer Band. En hun albums en singles die weten niet echt te scoren, maar ze blijven gewoon lekker doorgaan totdat ze in 1979 die single Kathy's Clown uitbrengen. En in januari 1980 komt dat de Nederlandse top 40 binnen. En komt dit ook deze uitzending binnen, want daar gaan we mee beginnen. De Tarney Spencer Band met Kathy's Clown. Daarna het origineel uit 1960 van The Everly Brothers.

0: En tot zover de unieke samenzang van Don and Phil Avery als de Avery Brothers met Cathy's Clown in 1960. Voorafgegaan door de coverversie van de Tawny Spencer Band. En die kwam uit 1980.
1: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
0: Ja, die gaat het even hebben met je over de Manfred Mann's Earth Band. En als je dat dan in de zogenaamde hitdossiers opzoekt, in de hitlijsten, scoorden die hier in Nederland maar 3 hits. Namelijk Spirits in the Night, Davies on the Road Again en Lies Through the 80s. Hun albums deden natuurlijk veel beter hier in Nederland. Zowel Nightingales and Bombas als Roaring Silence, Watch, Angel Station en Change bereikten de album Top 100. En kenmerkend voor Manfred Mann's Earth Band is natuurlijk het stemgeluid van Chris Thompson. Een heleboel mensen denken dat Manfred Mann de zanger is, maar dat is helemaal niet waar. Die is gewoon al een toetsenist bij het geheel. Chris Thompson is de stem die het meeste hoorde. En, ze wilden eigenlijk bij de allemaal hun eigen gang gaan. Zowel Manfred Mann als die Chris Thompson. Maar ze bleken toch in de loop der jaren eigenlijk niet zonder elkaar te kunnen. In 1979 verlaat die Thompson opnieuw de Earth Band. En tijdens de audities voor vervangers verschijnen mensen als Huey Lewis, Paul Young, Graham Bonnet en Brian Johnson van AC/DC, weet je wel. Maar niemand werd definitief aangenomen. En toen er in 1980 opnames moesten gaan plaatsvinden van de LP Change, is gewoon Chris Thompson weer als zanger present. Dus ook op deze hit, Lies Through the 80s.

En zo eindigt hij toch weer zeer speciaal. Lies Through the 80s van Manfred Mann, Earth Band. De band is nog steeds actief, nog steeds op tournee met meneer Manfred Mann. En wil je ze de komende tijd bekijken, dan moet je even de grens over naar Duitsland toe. Ze zijn onder andere in Hamburg en Beverungen in september te bekijken. Wij gaan inmiddels naar het jaar 1981 toe. En precies, we zijn naar de zomer van dat jaar. En dat, op dat moment begint de Police met het opnemen van hun vierde album. Daarvoor reizen ze af naar het Caribische eiland Montserrat. En als producer gaan ze samen werken met Hugh Padgham. De titel Ghost in the Machine die wordt geleend van het gelijknamige boek van de Hongaarse schrijver Arthur Koestler. En het hele project wordt gefilmd door de BBC en

Spirits in the Material World van de Police. Straks de muzikale tv-tips, maar eerst Steve Winwood. Het album Ark of the Diver is zijn tweede soloalbum en wordt in 1980 zijn internationale doorbraak als soloartiest. Op het album bespeelde hij alle instrumenten zelf en ook de meeste composities zijn van zijn hand. En het bekendste nummer van het album is natuurlijk While You See a Chance, maar ook de track Night Train weet als single onze top 40 te halen als een van de weinige landen. En dat eerste album van de voorloper van Ark of the Diver, die verkocht niet zo heel goed. Dus waren de opnames voor Ark of the Diver erg belangrijk voor Steve Winwood. Zijn platenmaatschappij zaten hem een beetje achter de vorm. Hij nam een groot risico dus door alles zelf te gaan doen. En hij had blijkbaar niet heel veel krediet opgebouwd bij zijn platenmaatschappij. Ondanks dat hij in de Spencer Davis Group had gezeten in Blind Faith en in Traffic. En wij kozen dus voor het album Night Train, want we halen wel vaker wat onbekendere platen naar voren toe, ook in dit geval. Het stond slechts 3 weken genoteerd in onze top 40, maar bereikte ook daarin slechts de 35e plaats. Maar zoals gezegd, wij halen dat soort nummers liefst even weer naar voren toe. Night Train, Steve Winwood.

0: Muzikale tv-tips beginnen vandaag natuurlijk bij de BBC 2. Om 20:30 vanavond BBC Proms met alleen muziek uit de Disney-films als Aladdin en Beauty and the Beast en Little Mermaid. En dan op NPO 1 om 21:55 de beste zangers vanuit Sevilla, begeleid door een Marcel Fischer Band. Zingen V. Klaassen, Busy, Jean-Claude McCroy en de broers Wouters. Van Clouseau natuurlijk muziek deze keer van Yves Berendsen. Dan terug naar BBC 2 om 22:00 Queen at the BBC met natuurlijk archiefbeelden van, ja raad het al, van Queen. En we gaan door gewoon met Queen op diezelfde zender. Maar dan om 11:00 Queen, the legendary 1975 concert. Opgenomen in de Hammersmith Odeon op kerstavond van dat jaar natuurlijk. En we sluiten de zaterdag af om 12:05 op BBC 2 met Freddie Mercury, The Final Act. Een documentaire over zijn laatste jaren. En dat is dan gelijk aangekoppeld. Het beelden van dat legendarische tribute concert voor Freddie Mercury in de Wembley Stadium. Woensdagavond, nee wat zeg ik, gaat te snel. Maandagavond slagen over. NPO 2, 22:45 het uur van de Wolf. Documentaire over met een portret van Eva Cassidy. En zangeres die met een prachtige stem die pas doorbrak na haar dood. Woensdagavond, welkom naartoe. 8:20 op NPO 3, Concert at Sea 2026. Vanaf de Brouwersdam natuurlijk terugblik op de optredens van Direct, Bluff, Kensington, Snelle en Suzanne en Freek. Begin ik Bluff nou ook al op zijn Engels uit te spreken. Bluff, dat gaat toch ook wel gek, hè? Gewoon Bluff. Donderdagavond, laten we maar gewoon verder gaan. 8:15 op Art Paul McCartney. Overzicht van zijn carrière van de Beatles via zijn band The Wings tot zijn laatste werk als solo-artiest. En als we dan toch bij de Beatles zijn, om dezelfde zender maar 8:45. Die Beatles in Hamburg. En dat is een documentaire die toont de Beatles in Hamburg van augustus 1960 tot december 1960. Toen ze daar als onbekend boybandje, zou ik bijna zeggen, daar aankwamen en uiteindelijk teruggaan naar Liverpool en uitgroeien tot een wereldact. De laatste tv-tips die komen van de vrijdagavond van de zender Arte. 9:45 AC/DC Forever Young. Documentaire over de Australische band door de ogen van de broers Malcolm, Angus en George Young. En op diezelfde zender 20:00 voor 11:00 AC/DC Live in Donington 1991. Registratie van hun legendarische concert destijds als onderdeel van hun Power Up Tournee. Tot zover de muzikale tv-tips voor de komende week.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
0: En daarom gaan wij terug en ook verder met Kid Creole en de Coconuts. En die groep die was voortgekomen uit Dr. Buzzard's original Savannah Band. En die ken je misschien van de hits I'll Play the Fool en vooral Cherchez la Femme. Belangrijkste bandleden van Kid Creole waren Arcus Darnell en Andy Hernandez. En die had als bijnaam Cota Mundi. En de Coconuts, dat waren dan de achtergrond dames trio met onder andere Darnell's toenmalige vrouw en medeoprichter van de band Adriana Kagi. En hun grootste hits hadden ze vanaf 1982 met Andy, I'm Not Your Daddy, I'm a Wonderful Thing Baby, Stool Pigeon en Andy Cut. In totaal hadden ze 7 hits in ons land, maar hun eerste succes hadden ze al een paar jaartjes eerder in 1981... met Me No Pop Eye. En daarin horen we Cota Mundi als een soort Latijnse rapper.

0: alarm schijf.
1: De geschiedenis van...
2: En wel met alarmschijf van 4 september 1982. Toen werd er gekozen voor All of My Heart van de groep ABC. En die Engelse groep ontstond in Sheffield toen Martin Fry zich aansloot bij Mark White en Stephen Singleton. En dat was wel een beetje een bijzonder feit, want hij had ze kort daarvoor nog geïnterviewd voor het fanclubblad van hun vorige bandje Vice Versa. Het trio werd later aangevuld met bassist Mark Lickley en drummer David Palmer. En na hun debuutsingle Tears Are Not Enough breken ze door met het nummer Poison Arrow in 1982. Gevolgd door The Look of Love en de door Trevor Horn geproduceerde LP The Lexicon of Love. En dus deze single All of My Heart. Na de verkiezing tot alarmschijf kwamen een week later de top 40 binnen op nummer 32 en wist uiteindelijk de 19e plaats te bereiken.

0: Dit is Muziekarchief met Tony Smallebroek.
1: En die gaat terug naar 1977, want toen ontstond de groep The Human League. En die groep bestond toen uit Martin Ware, Ian Craig, Adrian White en zanger Philip Oakley. En hun synthesizer muziek zou pas succesvol worden in de jaren 80. En daar zitten we nu qua muziekarchief natuurlijk ook. Toen waren trouwens die Martin Ware en Craig Marsh al lang opgestapt en overgestapt naar de groep Heaven 17. En omdat de groep Human League op Europese tournee moest, werd de groep versterkt met muzikanten als Ian Burden en Joe Callis en de zangeres Joanne Catherall en Suzanne Sully. En ondertussen werd de muziek ook wat meer poppier. En dat kwam dan vooral onder de invloed van producer Martin Rushent, die inmiddels de groep onder zijn hoede genomen had. 1981 verschijnt hun succesalbum Dare, met daarop natuurlijk die hele grote single hit Don't You Want Me. In 1982 gevolgd door Open Your Heart en Mirror Man. En die laatste werd hun tweede hit hier in Nederland, geschreven door zanger Philip Oakley en de toetsenisten Joe Callis en Ian Burden.

weer een wat onbekender nummer van de Human League. Iedereen dacht altijd natuurlijk Don't You Want Me als grote hit. En dat is prima, maar wij halen daar dus even Mirror Man naar voren toe. We gaan even naar de Nederlandse band. En dat wordt de Nederlandse band Solution. Een lange geschiedenis hadden zij al achter zich als in 1982 hun zesde en laatste album verschijnt. Via hun contact met Todd Rundgren kwamen ze uit bij de producer, de ex-Traffic drummer Jim Capel. Die ging dat album dus produceren. En dat deden ze dus eens een keer niet in Engeland of wat dan ook in Amerika misschien zelfs. Nee, ze gingen daarvoor naar de Spitsbergen studio. En die ligt hier lekker dichtbij. Want die ligt tussen Sappemeer en Zuidbroek of Licht of Lach. Ik weet het eigenlijk helemaal niet meer precies. Misschien kunnen mensen mij daar eens een keer over informeren of daar nog steeds een studio actief is. In ieder geval weet ik dat daar Tom Barlage, Willem Ennis, Harry Hartholt, Hans Waterman en Guus Willemsen de 8 tracks voor dat album opnamen. En uiteindelijk verscheen er dus ook een single van dat album. En dat was niet echt super succesvol. Het bereikte slechts de 31ste plaats in de top 40. Maar daar moest Solution het ook niet echt van hebben. Zij waren meer een albumgroep natuurlijk. Maar ja, wij pakken deze single er toch even bij. Hier is Runaway van Solution.

Runaway van Solution, opgenomen in een studio, Spitsbergen studio, daar aan de Spitsbergen. En ik heb het inmiddels even opgezocht. Ja, hij is nog steeds actief, die studio. Je kunt nog steeds je bandje daar dingen op te laten nemen. En dus inderdaad gevestigd aan de straat de Spitsbergen, vandaar die naam ook. Ik moet er gelijk even wat vertellen over volgende week, voordat ik dat vergeet. Volgende week is er geen muziekarchief, want dan is het natuurlijk hier de run in Winschoten en ook nog de jubileum uit zijn uitvoering daarvan ook. Wij zijn er natuurlijk bij als RTV Go Groningen 1 en hele mikmak met elkaar. Wij brengen daar een leuke uitzending van vanaf 8 uur 's morgens tot aan 5 uur 's middags met diverse presentatoren en mensen die verder op de achtergrond actief zijn. Zoals de technici zijn natuurlijk, want die zijn erg belangrijk in dat geval. Dus volgende week geen muziekgiet, maar wel een rechtstreekse uitzending van The Run vanaf 8 uur 's morgens. Ik geef het terug naar 1975. Toen stapte drummer Herman van Boeien uit de groep Red, White and Blue. En dat was destijds een bandje van Harry Musquet. Van Boeien richt direct zijn eigen band op, genaamd Vitesse. En daar in het begin speelt ook Herman Brood mee. En dan iedereen wel zeggen, hè, gingen die twee samen? Ja, die hielden het heel goed samen uit. En bandleden komen en gaan wel in de loop der jaren. En Herman van Boeien gaat gewoon door met Vitesse. En de meest succesvolle bezetting van die groep is toetsenist Artie Kooijmans, gitarist Carl Carlton, bassist Ruud Engelbert en natuurlijk Herman van Boeien. En ze hadden hits met Good Looking Julia. En deze, daar gaan we mee afsluiten, deze muziekarchief van deze week. Hier is de band Vitesse met het prachtige Rosalind. Tot volgende week. En toen kwam die nog niet, hè? Nee, want ja, zie je wel. Even de apparatuur de baas worden, dan hebben we hem helemaal mooi vol. Tot aan de klok van 11. Hier is Vitesse met Rosalind.

0: Het is nu 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

vrees ik een noordeust. En mijn keel zo schor. Ja, mensen, dan wil ik maar ooit een. Hier? Nee, dat nooit. Ranja!

0: Het is nu 12 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wiens straten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
2: Hi, this is Ags Connolly telling you to listen to Lunch with Stew Time every Saturday 12 to 2 on RTV Go. You-

0: Het is nu 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer, op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon, bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl.
3: Hi, this is Ags Connolly telling you to listen to Lunch with Stew Time every Saturday 12 till 2 on RTV Go.

0: Het is nu 2:00.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte erbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

is het nummer afkomstig uit het jaar 1982. Het stond op het album Thriller. En dat was in de tijd de derde single die werd getrackt van dit album. En dit was ook de eerste nummer 1 hit die van dat album afkomstig was. Je hoorde Michael Jackson en Beat It. En een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. Dat is de komende twee uur het programma waar je naar luistert hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouden. En wat kun je allemaal verwachten in het eerste uurtje van Plaatwerk? Nou, we gaan straks een muziek draaien van onder andere Dave Berry, Bruce Springsteen. ABBA komt voorbij, Suzanne Freek, Tears for Fears. Dan zie ik nog DJ Ötzi op mijn lijstje staan, even als Donna Summer. Nickelback, The Cats, The Bad Hadders gaan we draaien. Even als de Easy Beats en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je een radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits. En een leuke gauwhouwer die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Hij werd bekend als zanger van de band The Commodores. En later ging hij een solo carrière tegemoet. En dat niet zonder succes. Het volgende nummer is uit 1985 en is afkomstig uit de film White Knight uit datzelfde jaar. En hij kreeg onder andere een Academy Award voor de beste originele nummer. En het nummer staat op Dancing on the Ceiling, het album. Maar niet op de officiële soundtrack van White Knights. En dat had weer met allerlei rechten te maken van de verschillende platenmaatschappijen. Ja, het draait allemaal om de pingels natuurlijk. Ik heb het over Lionel Richie. Hier is hij met Say You Say Me. Plaatwerk.

is een nummer wat is geschreven door Ray Davies van de Kings. En ja, als je goed luistert, dan zit die stijl er ook wel een beetje in. Dave Berry hoorde je, This Strange Effect. Daarvoor draaiden we Hoekel, dat ik goed uitspreek. En Salto met Jamaican, oftewel Bam Bam. En daarweer voor Lionel Richie en Say You Say Me. Dit is een van de grootste hits van The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Glory Day.

Ze waren een van de populaire bands uit de jaren 80. En dit is er eentje uit het eind van de 80 jaren. 1989 om precies te zijn. Dat is een nummer die een derde positie haalde in de Nederlandse top 40. Het is voor Fearson, Sowing the Seeds of Love. En ja, het is in de tijd zelfs nog alarmschijf geweest bij Radio Veronica. En ook in de jaren 90 bleven ze gewoon muziek maken. Iets minder succesvol dan in de 80 jaren eigenlijk. Tears for Fears dus. En Sowing the Seeds of Love. Daarvoor Suzanne en Freek met Weg van Jou. ABBA draaiden we nog met Lay All Your Love on Me. En begonnen met Bruce Springsteen. En Glory Days. En door in Plaatbeek nu met DJ Utzi en Nick P. Met Einstein.

In 2001 betekende dit nummer de grote doorbraak internationaal voor deze Canadese band genaamd Nickelback en How You Remind Me. Daarvoor Donna Summer en Hot Stuff. We begonnen met DJ Ötzi en Nick P. met Einstein, der deine Namen trägt. En we gaan door in plaatwerk nu met muziek uit Volendam van The Cats. En

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Met die dansen als uitstroost en staken erin. De vuilste eet beter, maar dat duurt mooist die nooit lang.

is een Australische band met daarin ook twee Nederlanders, een Schot en ook gewoon een Engelsman in de tijd. En dit was een grootste hit wel in 1966. The Easy Beats en Friday on My Mind. Daarvoor draaiden we Beth Harders en de Nozems met Het Beloofde Land. En begonnen met de Cats en Be My Day. Zo dadelijk is het tijd geworden voor reclame, nieuws en reclame. Daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerkers. Dus houden we gewoon hier. En de laatste die we draaien tot aan het nieuws is Barbara Streisand, Woman in Love. Life.

0: Het is nu 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

Dat is een nummer wat voor het eerst werd uitgebracht door Hal Melvin en de Blue Notes in 1975. Het werd in de tijd niet zo'n groot hit. En in 1977 werd hij gecoverd door Thelma Houston. En in die tijd begon ook de disco een beetje populair te worden. En het nummer werd opgepikt omdat hij toch wat meer disco-sound had door de diverse discotheken wereldwijd. En toen werd het echt een hele groot hit. Daarna bracht Harold Melvin en de Blue Notes het nummer opnieuw uit. Maar ja, dat kon niet tippen aan het succes van Thelma Houston. En het allergrootste succes, die draaiden we zojuist in de uitvoering van Communards. En dat was in het jaar 1986. En dat werd een gigantisch groot hit. En die uitvoering hebben wij gedraaid zojuist. De Communards dus met Don't Leave Me This Way. En welkom terug bij deel 2 van Plaatdek. Dat is het komende uur het programma waar je naar gaat luisteren. Hier op Groningen 1. En Plaatdek is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik voor je in petto het komende uurtje? Nou, we gaan straks de nieuwe single van Bente draaien. De Supremes komen eraan, evenals de Four Seasons. Rod Stewart, Lucas en Gea, jawel, Tour Limited. Semino Rossi, dan zie ik nog de Spinners op mijn lijstje staan. Melanie C, Mutt komt eraan. Pedaalhemmer en Roy Arines. Hummens Hummets en nog meer, dat allemaal in dit tweede uurtje plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwouwe die we hier brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was een film die werd uitgebracht over deze band en allerlei live optredens. En allerlei dingen die daartussenin gebeurden. En dat was gigantisch populair. Er werd het nummer op single uitgebracht in de live uitvoering. En die scoren gigantisch in de hitlijsten. Ik heb het over de Blues Brothers. Hier zijn ze met Everybody Needs Somebody to Love. Plaatwerk.

je hoort de stem van een hele jonge Diana Ross. The Supremes en Stop in the Name of Love. Daarvoor de laatste single van Bente en 3, 2, 1. We begonnen met de Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. En dit is het geluid van The Four Seasons. En oh, what a night. Oh.

muziek van eigen bodem. Alhoewel, het was een Nederlands-Belgische popband. En die werd opgericht in de tijd door de producers Jean-Paul de Koster en Phil Wilde. En natuurlijk met de zangeres Anita Dodd en Ray Slijngaard als rapper. Ja, verkochten ze wereldwijd echt gigantisch veel platen. Meer dan 20 miljoen om precies te zijn. En dit was een tweede nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Tour Limit hoorde je met No Limit. Daarvoor Lucas en Gea Hulshoff met De Waarheid. Rod Stewart draaiden we nog met die mooie plaat Passion. En de Four Seasons zaten daar weer voor met Oh What a Night. Oftewel December 1963. Tijd geworden voor een beetje Duitsstalige muziek hier in Plaatwerk. En dat doen we met Semino Rossi en Rood Sindiro. Zijn

Het is muziek uit het jaar 2000. Melanie C. samen met Lisa Left Eye Lopez. En ja, Lisa Lopez had als bijnaam Left Eye. En ze was een van de zangers uit de band TLC. Ze was ook presentatrice. En ja, ze mocht maar 30 jaar oud worden, want ze overleed naar aanleiding van een auto-ongeluk in Honduras in het jaar 2002. Melanie C. dus en Lisa Lopez met Never Be The Same Again. Daarvoor de Spinners, Working My Way Back To You. En Semino Rossi zat daar weer voor met Rood Sint die Rozen. En we gaan terug naar het begin van de jaren 70. En dat doen we samen met Mutch en Dynamite.

kennen ze natuurlijk van die groot hit No Milk Today. Maar ook dit was een behoorlijk hit voor deze band. Herman's Hermits en Something Is Happening. Leuke blaad trouwens. En daarvoor draaien we P. Dahlemmer en Roy Arenas met Grenens Light. We begonnen met Mud en Dynamite. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatwerk. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. En bij deze nodig ik je uit om opnieuw te komen luisteren naar Plaatwerk. De laatste is van de Motors en Airport. Wat mij betreft, tot volgende week.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog in een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3 uur. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ben gelicenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel Groningen.

0: Marshmallow hoorde je met hallo. En ook hallo voor ons vanavond.
1: Nee, dat zeg je verkeerd.
0: Ja, het is hallo. Ja, maar ik dacht, ik maak een woordgrapje.
1: Oh,
0: en die verpest jij weer.
1: Ja, sorry.
0: Zaterdagavond, 5 september, net iets over 6. Week 36, jaargang 6, seizoen 6, aflevering 269.
1: Oh, we're going into English now.
0: International, you know.
1: Volgende week 270 afleveringen van dit geweldige kutprogramma.
0: Ja.
1: Zo, oké.
0: Hoe is het?
1: Ja, goud met die.
0: Goud.
1: Hoe is het met je dochter?
0: Ook goed.
1: Ja.
0: Ja.
1: Operatie hier gaat hebben, begreep ik van de week.
0: Ja, afgelopen maandag.
1: Alles paletti nu.
0: Weinig slaap gehad deze week.
1: Ja, nou ja, ben je wel gewend. Ik ben een bikkel, hè? Oh nee, dat was je vrouw.
0: Dikke bikkel.
1: Ja. Ja, oké.
0: Dus.
1: Nog? Ja, weet ik niet.
0: Oh, dat gaan we doen. Genoeg.
1: Casey en een airco, come to
0: life. Of is het al tijd dat we een cashing omhoog draaien?
1: Ja, gek.

0: Ja, jongerencentrum Spoor en Winschoten is voor je geopend. Wil je weten wanneer en of welke activiteiten er allemaal op stapel staan? Check dan even de socials of app even met Aten of met Rens. Veert nummer 0611920677. Of stuur even een DM'tje.
1: Ook de jongerencentra van Welzijn Westerwolde zijn voor je geopend. Wil je weten wat, waar en wanneer? Check dan even welzijnwesterwolde.nl voor het rooster van onze centra en de activiteiten.
0: Een lichtweek in Wedde vanaf komende maandag met muziek, braderie, activiteiten en heel veel meer.
1: 50-jarig bestaan van jeugdsociodiscotheek De Zwarte Schapen in Bhutangen wordt volgende week gevierd op 11 en 12 september met de 11e een grote bingo en de tweede avond de 12e dus een grote feestavond.
0: Een gratis golfkliniek bij Golfclub Westerwolde en dat allemaal op 12 september en aanmelden kan via het web.
1: Op 12 en 13 september is het de Open Monumentendag en je vindt op het web waar je deze dagen terecht kunt.
0: Bier brouwen in het klooster in Trapel op 19 september van 2 tot en met 4 en aanmelden, dat kan ook via het internet.
1: Een herfstfair in Bhutang op 19 en 20 september met kramen, muziek en gezelligheid en dat allemaal in de vesting.
0: Mutgun staat op het programma voor 20 september en meedoen, dat kan helaas niet meer. Maar komen kijken is natuurlijk ook hartstikke gezellig.
1: Ook dezezelfde dagen staat Sknaal onder stoom en starten doen ze hier bij het treinstation van de Star.
0: En de Boeskelmarkt in Trapel. En dat betekent 26 september een van de grootste jaarmarkten van deze dag.
1: Het Vrouw Truus Festival vind je in Trapel. En dat ook de 26e als afsluiting van de Boeskelmarkt. Met onder andere daar op het podium Jannes en de Vangrail.

0: Game, Bioscoop en Spotify Top 5. Daar zijn we alweer.
1: Ja, en dan beginnen we met onze Game Top 5 van week 36. En dan vinden we onderaan de lijst Nintendo Switch Sports. En dan raad je het al. Deze is niet voor de PlayStation 5.
2: Nee, dat klopt.
1: Nee.
0: Op nummer 4 in onze lijst, Mario Kart 8 Deluxe. En deze speel je ook op de console van de Switch.
1: Dan gaan we naar Mario Kart World. Deze is ook voor de Switch op nummer 3.
0: Op nummer 2, Pokémon Pocopia voor de Switch 2.
1: Op nummer 1, Splatoon Raiders. En deze is ook voor de Switch 2.
0: Bioscoop top 5 deze week, week nummer 36.
1: Onderaan de lijst, Fayana. What's
0: hey,
1: in the name?
0: Fayana. Noem jij toch geen sloerie? Op nummer 4, Minions and Monsters, the movie.
1: Op nummer 3, Paw Patrol met de Dino-film.
0: Op nummer 2, The Odyssey.
1: Op nummer 1 nog steeds Spider-Man met Brand New Day.
0: Spotify top 5, week 36.
1: Grappig, ja.
0: Nee, maar knie,
1: op nummer 5 vinden we het blijf rustig.
0: Shanna Spyro, Great Expectation in onze lijst. Op nummer 4.
1: Op nummer 3, Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
0: Op 2, Shakira, Burner Boy, Die Die.
1: En op nummer 1, nog net zo nummer 1 als vorige week. Milo laat het lukken met Alleen Jij. My season.

0: Wist je dat je...
1: Juri,
2: ja?
1: Wist je dat?
2: Nee.
3: Een Amerikaans passagiersvliegtuig dat richting Spanje vloog enkele weken geleden is omgekeerd na een mogelijke veiligheidsdreiging. Namelijk, een Bluetooth-apparaat aan boord had een dreigende naam. Achteraf had de Fitbit van een 16-jarige de naam BAM, oftewel bom dus. En dat vertellen bronnen aan de New York Post. De vlucht van United Airlines steeg zaterdagavond, zo'n 3 weken geleden, op rond 6 uur Nederlandse tijd vanuit New York, en was onderweg naar de vakantiebestemming, de Spaanse vakantiebestemming Mallorca. De Boeing 767 met maar liefst 190 passagiers en 12 crewleden keerde halverwege de reis om en landde 21 uur 37, Nederlandse tijd, weer op Newark Liberty International Airport. Een passagier had namelijk de verdachte Bluetooth-naam opgemerkt en het cabinepersoneel ingelicht. Volgens audioopnames van de luchtverkeersleiding bevatte de naam van iemands apparaat een bepaald 4-letterwoord, schrijft The Guardian. De New York Post vernam van bronnen dat het gaat om een Fitbit. Dat is een apparaat dat mensen op hun pols dragen om hun gezondheid en dagelijkse activiteiten te kunnen monitoren, bijvoorbeeld als je sport, hardloopt, nou ja, noem maar op. Passagiers moesten echter het vliegtuig verlaten zodat de politie het vliegtuig kon doorzoeken. De luchtvaartmaatschappij weigerde details te verstrekken over de oorzaak van het incident. De passagier stapte aan boord van een vervangende vlucht met een nieuwe bemanning die zondagochtend vroeg opsteeg en 's middags in Palma landde voor alsnog een welverdiende vakantie. Het is toch wat, omdat je dus op Bluetooth iemand zoekt wat en ziet daar bam en... Ja, oké. Okay. Het is gebeurd.
2: Ja, het zijn geen grapjes.
3: Het zijn geen grapjes.

0: Vrienden, vriendinnen van de sport, goedemiddag.
1: Yes. Ja, onze sportrubriek die gaat over het wel en wee in de sportwereld. Wat is er gaande, wat speelt er, wat is er los en wat zit er allemaal aan te komen? NEC tegen Feyenoord hebben we inmiddels gehad deze zaterdag. En nu is het tijd voor Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Later vanavond dan de eerste toppen van het seizoen, namelijk Ajax-PSV om 8 uur. Groningen tegen Twente is dan morgen om 12:15. En om 14:30 check je dan nog Heerenveen tegen AZ. In de Premier League zijn al 6 wedstrijden onderweg deze ronde. En nu tune je in voor... Oh ja, er zit allemaal nieuwe namen tussen Hull en tegen Aston Villa. En morgen dan de wedstrijd Everton tegen Man United om 3:00. Arsenal speelt nog tegen Chelsea om 17:30. In La Liga is er op 2 wedstrijden na nog bijna een hele speelronde. En dat betekent onder andere Villarreal tegen Deportivo. En morgen om 15:45 Valencia tegen Barça. En tussen 4 wedstrijden nog. En deze Spaanse ronde wordt dan maandag om 21:30 afgesloten met Elche tegen Real Sociedad. Ook de Duitse Bundesliga is inmiddels 6 wedstrijden onderweg. En dus check je de wedstrijden Schalke tegen Bayern. En morgen dan nog om 16:30 HSV tegen Mainz. En om 17:30 Frankfurt tegen Augsburg. De groepsfase van de Champions League begint deze week. En dat houdt in wedstrijden zoals Porto tegen City, Real tegen Inter op de dinsdag. En op de woensdag onder andere Barça tegen Feyenoord, Liverpool tegen Atletico en op donderdag PSV tegen Shakhtar en Bayern tegen Bodo Glimt. Grand Prix geweld morgen weer. En dat betekent de grote prijs van Italië morgen om 15:00. En dat allemaal op het circuit van Monza. De coureurs pakken dan hun koffers en auto's weer voor een trip naar Spanje. Want daar staat volgend weekend dus de 13e Grand Prix al daar op het programma.
2: Gaan wij door met muziek. Angel Unsulvi.

0: Jason Statham, Debbie hoorde je.
1: Jong en wild nieuws.
2: Jonge social media gebruikers in Noord-Italië scoren slechter op school dan leerlingen die later aan sociale media beginnen. Dat blijkt uit onderzoek dat door deskundigen als gedegen wordt gezien, maar ze waarschuwen ook dat social media niet als iets kwaadaardigs moet worden afgeschilderd. Kinderen in Noord-Italië die al op jonge leeftijd gebruik maken van social media halen lagere cijfers dan leeftijd.

Leeftijdsgenoten die zulke apps pas op latere leeftijd gebruiken. Italiaanse onderzoekers deelden deze bevindingen in het wetenschappelijk vakblad Nature Human Behavior. De onderzoekers bestudeerden van 5227 leerlingen wanneer ze met sociale media begonnen en welk effect dat op hun cijfers had. Ze vergeleken jonge gebruikers uit klas 6 van de basisschool, groep 8 in Nederland, met late gebruikers uit klas 9 of later. Dat is dan voor hier de tweede klas van bijvoorbeeld de middelbare school. Vroegere gebruikers van social media scoorden bij de vakken Italiaans en wiskunde slechter dan hun leeftijdsgenoten. Hoe jonger ze actief waren op Facebook, Instagram of TikTok, Snapchat, hoe groter het effect. De onderzoekers stellen dat de slechtere resultaten volgens sommige berekeningen gelijkgesteld kunnen worden aan een leerachterstand van schrik niet een half jaar. De onderzoekers denken dat de negatieve effecten komen doordat tijd verloren gaat die anders aan huiswerk zou worden besteed. Daarnaast zou het ook ten koste gaan van slaap of sporten, wat een indirecte invloed heeft op schoolprestaties. Opvallend genoeg was er geen negatief verband bij het vak Engels. Dit komt vermoedelijk doordat veel posts juist in het Engels zijn.

0: Pinky Swear, hoorde ik ja, dat
1: doen van ze, Davina Michel.
2: Doen ze in Amerika, toch? Dan,
0: Pinky
2: Swear. Hoe noem je dat hier eigenlijk, Pinky Swear? Hand erop.
0: Pinky Promise.
2: Pinky Promise.
3: Throwback Saturday.
2: Throwback Saturday. Is die voor mij, Throwback Saturday? Deze keer, dan gaan we dat doen, joh. Fred Kaps is de artiestennaam van Abraham Pieter Adrianus Bongers. En je zult nu denken, wat heeft dat te maken met 5 september in het jaar 2026? We gaan eens even terug in de tijd naar 5 september. Want deze Bram, oftewel Fred Kaps, was een Nederlandse goochelaar. Bongers kwam na zijn diensttijd moeilijk aan werk, dat hij in 1950 de Grand Prix voor goochelaars won. Dit wereldkampioenschap werd het begin van optredens over de hele wereld. Hij is een beetje de voorloper van Hansie Klok. Hij trad onder andere op in de Ed Sullivan Show in de Verenigde Staten op 9 februari 1964. Toevallig ook de uitzending waarin de Beatles hun debuut maakten op de Amerikaanse televisie. Dat is dan best wel een eer, denk ik, hè? Kap stond direct na het optreden van de popgroep geprogrammeerd. De uitzending was met, ja schrik niet, ruim 73 miljoen kijkers. Een van de best bekeken programma's in de Amerikaanse televisiegeschiedenis. Zelfs nu nog. Ook minder zenders natuurlijk. Ja. Kaps is de enige goochelaar ter wereld die 3-maal wereldkampioen werd bij de Fédération Internationale de Société Magique Grand Prix. En dat op 5 september 1955. En omdat we dan ook vaak met de muziek een stapje terug doen, dachten we, hoe mooi zou het dan zijn om terug te gaan naar Herman van Veen en Zoe, dacht ik, hè?
0: Met, ja, zoiets, hè?
2: Ja, als hij komt over.

Ieder huis had 100 kamers. In elke kamer stond tv. En haar ouders bleven eeuwig leven. En ze leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsap. En ze zou niet hoeven leren, want ze werd vanzelf knap.

vriendje zou ineens begrijpen waarom ze ruzie met hem kreeg. En iedereen zou voor haar buigen als zij de troon besteeg. En 's winters lag er altijd sneeuw en was het lekker warm. En niemand werd er rijk geboren en niemand

0: Ome Duo's Pot.
1: Ome Duo's Pot. Welk gerecht kan je als student maken voor een paar euro en natuurlijk wel gezond? Fruschili met salami en mozzarella. En wat heb je hier nou voor nodig? Nou, 350 gram fruschili, 2 eetlepels olijfolie, 1 ui in dunne ringetjes, 250 gram salami, ook in stukjes, een halve theelepel verse rozemarijn, 100 milliliter kookroom, 1 bol mozzarella in blokjes. En hoe gaan we dit dan maken? Kook de fruschili met zout beetgaar. Verhitte eetlepels, olijfolie en de fruit hierin, de ui lichtbruin. Voeg de salami, verse rozemarijn toe en bak deze ongeveer 3 minuutjes mee. Giet de pasta af en vang een beetje van het kookvocht op. Schep de pasta door het salamimengsel en voeg een scheutje kookvocht toe. Verwarmen en voeg zonder te koken de kookroom en mozzarella toe. En serveer als de mozzarella licht gesmolten is. Variatie hierop, vervang mozzarella en kookroom eens door gorgonzola en gezeefde tomaten. Eet smakelijk!

0: Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Licenseerd radio-zendamateur. Dat betekent dat ik zend mag over heel veel.

0: Het tweede uur, jongen, wilde ze afgetrapt met Jan.
1: Waar we die mee afgetrapt hebben.
0: Ja, weet je dat wel?
1: Jazeker, Baseline Club Vibes, it's you.
2: Hoe kom ik aan mijn trekker?
1: Ja, Juri.
0: Nou, een top 3 met de nieuwe series en nog films die je checken. Nou echt even waar zijn op de verschillende streamingdiensten voor deze maand en week nummer 36. Amazon Prime vind je Project Hail Mary op nummer 1. Op nummer 2 vind je How to Make a Killing. Op nummer 3 Reacher seizoen 4.
1: Kanaal Plus komt met op nummer 1 Vurig und Vervuger. Op nummer 2 Heldin. En op nummer 3 The Pentagon Circle Rise of Merlin seizoen 1.
0: Gaan we door naar Disney Plus. Daar vinden we op nummer 1 Will Trent seizoen 4. Star Wars, wat is het? Mandalorian en Grogu. En op nummer 3 vinden we Furious.
1: HBO op nummer 1 de serie Deadliest Catch seizoen 22 alweer. Op nummer 2 Balen Out Loud. En op nummer 30 90 Day The Last Resort.
0: Dan gaan we door naar Netflix. Vinden wij op nummer 1 Novocaine.
1: Heb je die film al gezien trouwens?
0: Nee, nog niet. Okay. Mel de Amores. En op nummer 3 Sume de Conoche.
1: Ah,
0: si.
1: Pathé, nummer 1, Life Hack. Op nummer 2, de film Citizen Vigilante. En op nummer 3, de film van Vaiana. Dus niet de tekenfilm, maar de menselijke. Die is er ook, hè, met The Rock, geloof ik, als die grote Hawaiian. Oh. Ja.
0: Dan gaan we naar Sky Showtime. Op nummer 1 vinden wij Man, Woman and Children. Op nummer 2 vinden wij 13 Hours, Secret Soldiers of Benghazi.
1: Benghazi.
0: En op nummer 3 vinden wij Lioness.
1: Videoland, Ewout seizoen 5 op nummer 1. Op nummer 2 Blackwater Lane. En op nummer 3 Pawn Stars seizoen nummer 20.

0: Je Rudimental en net hoorde je Beat Bouncers.
1: Oh. De Piet Piraat van de week, zeg maar.
2: Dana Winner.
1: Welke piratenplaatje hebben we deze week gekozen?
2: Nou, Joeri. Dana Winner is geboren als Chantal van Lee op 10 februari 1965 in Hasselt.
3: Belgisch.
2: Ze is dus een Belgische zangeres die haar publiek al meer dan 30 jaar betovert met haar warme, kristalheldere stem. Ze brak door in de jaren 90 en heeft sindsdien talloze harten veroverd. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland, Duitsland, Zuid-Afrika en heel wat andere landen. Met haar gevoelige vertolking en herkenbare ballads blijft ze een geliefd artiest in de muziekwereld en maakt ze deel uit van de Nederlandse piratenscene. Daarom dat we deze week hebben gekozen voor Dana Winner en het nummer Westen.

0: De nieuwe Cyril hoorde je en dat is natuurlijk een remake van het oude nummer Breathless.
1: Fake News Flash.
2: Ja, welk voor waarheid aangenomen nieuws zijn we deze week tegengekomen? Grote mediaorganisaties waarschuwen dat AI-chatbots onbetrouwbaar zijn voor het volgen van nieuws. ChatGPT, Copilot, Gemini en Perplexity geven in bijna de helft van de gevallen foute antwoorden. Dit blijkt uit onderzoek door mediaorganisaties wereldwijd, waaronder de NOS. AI-chatbots zijn van grote aanbieders, OpenAI, Microsoft, Google en zo, geven regelmatig onjuiste informatie over nieuws en actualiteiten. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek door 22 publieke omroepen uit 18 landen, waaronder dus de NOS, de VRT en de BBC. De grootste problemen ontstaan door incorrecte bronvermeldingen, wat in 31% van de gevallen voorkomt. AI-chatbots kunnen dan onjuiste antwoorden ten onrechte toeschrijven aan nieuwsmedia. Dit schaadt ook de reputatie van deze mediaorganisaties. Google Gemini presenteerde hierbij het slechtst. 72% van de antwoorden had problemen met bronvermelding. ChatGPT Copilot scoorde nog beter met een respectievelijke 24 en 15% foutieve bronvermeldingen. VRT en NWS geven concreet voorbeelden. ChatGPT van OpenAI beweerde dat Elon Musk geen nazi-guld had gebracht en gaf VRT als bron. Maar VRT schreef alleen dat Musk claimde dat het geen nazi-guld was. Ook dacht Gemini van Google dat Paul van Tichelt nog altijd Belgische minister van Justitie is, wat al lang niet meer klopt. Verder gaf Copilot op basis van NOS, NPO, bronmateriaal aan dat Franciscus de huidige paus is, maar ook dat hij op 21 april 2025 al is overleden. Dat is een beetje gek. Ja. Dat is altijd zo. Volgens mij, zeggen wij al vaker dat als je ChatGPT en Gemini en de hele bende gebruikt, dat je dan goed moet je bronnen moet checken.
3: Was dat een gaapje tussendoor?
2: Dat was een heel klein gaapje tussendoor.
3: Oké.
2: Ik zal er niet veel verklappen.
3: Ja, in verband met de bronnen, dat geven we even door de ChatGPT.
2: David Guetta.

0: Alles is oké. Alles is oké, Lassa en Christian Diodie.
1: Studiebreekje.
2: Welke tip hebben we voor je om je studie zen of makkelijker te maken? Ja, zit je er alweer helemaal in? Het schoolgebeuren, het vroeg opstaan, huiswerk maken, leren, combineren met de sporten wat weer is begonnen, je ouders die we zeiken over misschien wel de vaatwasser, je wasmand vullen, je wasmand leeghalen, de klei, alles komt natuurlijk weer tegelijk. Leren, huiswerk, ja. Wij zijn er in elk geval weer om je met onze tips hopelijk zo goed mogelijk te helpen. Puntje 12. Begin al op school. Ja, zul je denken, maar ik zit je op school. Maar daar begint het ook. Maak in de les aantekeningen over de stof en let natuurlijk goed op. Op deze manier wordt het huiswerk makkelijker en kost het minder tijd voor je klaar bent, waardoor je dus tijd overhoudt voor leuke dingen. Ook wanneer je tussenuren of lange pauzes hebt, gebruik deze voor je huis of... Wat doe je al?
3: Niks.
2: Je was een blaas in de microfoon.
3: Nee, ik blaas niet in de microfoon.
2: Jeetje. Ook wanneer je tussenuren of lange pauzes hebt, gebruik deze voor je huis of leerwerk. Zo hoef je thuis niet te doen en scheelt je ook weer tijd. Maar natuurlijk is het ook leuk en gezellig om tijdens een tussenuur eens een keer de stad of de winkel in te gaan. Alleen, doe dat dan niet te vaak.
3: Ik heb gewoon een tip. Naar de supermarkt voor broodje frikandel en een energy, beetje energy, hè?
2: Nee, we gaan geen energy promoten. We gaan geen energy promoten. Helemaal geen energy.
3: Moet je gewoon vitamine pillen.

0: trend of trash?
1: Ja, welke trend zijn we tegengekomen? Gadget, kleding en andere. En wat vinden we hiervan? Linnen. Dat blijft onmisbaar. Linnen is al jaren de zomerse favoriet en verdwijnt ook aankomend seizoen niet uit het straatbeeld. Integendeel, dankzij de verfijnde wevingen, innovatieve mixen en de betere pasvormen wordt linnen steeds veelzijdiger. Zelfs op kantoor. Een linnen blazer gecombineerd met een bijpassende linnenbroek oogt ontspannen, maar nog steeds verzorgd. In je vrije tijd blijft het linnen overhemd de absolute must-have. Een stylingtip: met een linnen shirt kun je alle kanten op dragen. Open over een t-shirt met een opgerolde mouwtje, of juist met alleen de bovenste knoopjes open.
2: Ik heb ook een linnen blouse, breng ik me net. Zit ook lekker met het warme weer trouwens.
1: Mm-hmm. Is ook gehad, warm, hè?
2: Nou, heb je het gelezen voor komende maandag? 24 graden weer.
1: Ja, lekker, man.
2: Nou, man, niet goed.
1: Hoezo? Is dat lekker?
2: Ja, oké. Okay. After the summer dingetje. Maar heb jij een linnen blouse?
1: Nee, wel. Linnen
2: broekje, zeker?
1: Ja, volgens mij wel.
2: Ook lekker, man.
1: Lekker, man. Lekker,
2: en het
1: man.
2: Blijft gewoon allemaal terugkomen. Want innovatief zijn we natuurlijk niet echt. Het is natuurlijk allemaal al een keer gebruikt. Maar het komt dan terug in een andere stijl.

0: Jazzy Plain Jane.
1: Amarasco, I Found You. En daarvoor hoorde je Amber Bros en Juliet Fox met Come Down. Nee. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd, joh. Er stond er niet bij. Dit is Don Diablo. Of niet?
2: Dit is Don Diablo.
1: Plain Jane.
3: Trend of trash.
1: Dat is ook niet goed. We kunnen hem beter terughalen. We gaan helemaal naar de kloten.
2: Nou, dat geeft niks. Dat is ook wel leuk. Een beetje, dat hoort er toch bij. Het is allemaal live. Kan toch een keer fout gaan.
1: Dat zeg ik. We halen hem weer terug.
2: Dus dat doe ik.
1: Dus
2: dit is niet trend of trash, maar dit is...
1: Ik hou mijn

0: Ja. Wat staat er gepland de komende tijd? Wat in deze rubriek nog net even wat meer aandacht van ons verdient. Het volgende weekend viert Jeugdsoos, slash discotheek De Zwarte Schaap in Boetangen, haar 50-jarig jubileum. En dat doen ze een weekend lang. Vrijdag 11 september is de start en dat doen ze met een grote bingo vanaf 8 uur, waarbij opgave vooraf verplicht is. En de dag erop, 12 september dus, is er een feestavond met optredens van onder andere de Nacht Casanovas en Lara Mila. En dat allemaal vanaf 9 uur in de avond. Je vindt de Zwarte Schapen op de parkeerplaats aan de Willem-Lodewijkstraat in Boertangen. De jeugd, oftewel, bij Jan Eben zegt het dus.
1: Ja, zoiets. Nee, dat is gewoon een beetje aan de andere kant. Eerder wel. Maar ja, dat is best wel grappig. Jaren geleden dus. 50 jaar geleden zijn er gewoon jongeren geweest in Boetangen. Die hebben gewoon een pand gekraakt.
0: Ja.
1: En daarom werden ze ook een beetje als zwarte schaap aangekeken. En daarom ook de naam de Zwarte Schaap.
0: Oh, echt?
1: Ze hebben gewoon een oude boerderij die leeg stond, hebben ze gekraakt. Ze hebben een barretje ingebouwd en zelf wat flesjes fris gekocht. En natuurlijk een dikke boombast radio erin. En zo is de Zwarte Schaap ontstaan.
0: Oh,
1: dat is een beetje met de nek aangekeken. En daarom dus het woord de Zwarte Schapen.
0: Aha.
1: Maddox en Bass Jackers, Ray Therapy.
0: Die gaan we nu luisteren, ja?
1: Ja, dat zeg ik. Was die verstand er wel een beetje bij, joh? Ik dat tot vraag is, maar...
0: Ik heb mijn verstand erbij.
2: They say do therapy. This is my therapy. Bass is my chemistry. Rave is my remedy. They say do therapy. This is my therapy.

0: heb mijn schuurtje bijna klaar. Dit was trouwens de vloek van Barcelona met Jari Hellegens.
1: Dat gaat over vrouw zeggen. Nee, komt hij uit de buurt?
0: Hengelo, die kan nap.
1: Hey, wat denk jij? Komt er nog ooit een Grand Prix terug in Nederland? Nu Zandvoort weg is? Maken we ook geen kans in Assen? Dat wel eens,
0: Ik hoorde dus laatst dat, dat ze wel al bijna rond waren... dat ze dan op de reservelijst zouden komen. Dus als het Midden-Oosten is... Nee, Assen.
1: Assen? Okay.
0: Alleen er moest er iets aangepast worden aan de baan. Dat ging dan om, ik weet niet meer, niet heel veel hoor. Ja, 20 miljoen of zo, 15 miljoen. Dus voor de Grand Prix is dat eigenlijk een schijntje.
1: Ja, want de geluiden dus, dat Assen in principe al eerder geschikt zou zijn als Zandvoort voor een Grand Prix, kloppen dus wel.
0: Ja. Alleen, volgens mij had degene waarvan het circuit eerst had gezegd... ik ga dat niet meer in investeren.
1: Oké. Maar op het moment dat het daar is, wil je altijd zien dat...
0: Nee, want ze hadden al op de lijst kunnen staan als reserve circuit.
1: Oké.
0: Ja. Net als...
1: Het is wel jammer, hè? Zandvoort weg. Toch?
0: Nou, ik weet niet. Het is toch wel goed als ze af en toe een keer ergens anders gaan rijden. Ik snap dat het jammer is voor mensen die dat leuk vinden. Maar
1: Zandvoort
0: is toch leuk...
1: had nog wel een paar jaar doorgekund, toch?
0: Het had ook leuk geweest als het van Zandvoort naar Assen was gegaan.
1: Ja.
0: Het zou ook leuk zijn als het van Zandvoort dan bijvoorbeeld weer naar Hockenheim of zo. Dat is ook leuk.
1: Nou, dan heb je twee keer Duitsland, toch?
0: Je hebt één keer Duitsland, dacht ik. Je hebt helemaal geen Duitsland, hoor.
1: Nee?
0: Nu?
1: Nee. Nee, volgens mij...
0: Nee, Hockenheim was altijd en dat is niet meer.
1: Nee, precies, dat het dan zonder tombola. Maar je hebt ook heel veel Grand Prix, die zijn er toch al jaren?
0: Ja, tuurlijk. Je hebt Barcelona is al jaren, Monaco is al jaren.
1: Engeland,
0: Silverstone is al jaren.
1: Spa-Francorchamps, dacht ik.
0: Spa is ook al jaren.
1: Italië zelfs twee soms, hè, dacht ik.
0: Ja. Ja, Spanje, Italië hebben we zelfs een keer drie gehad, volgens mij.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed,
1: Melbourne
0: is natuurlijk altijd wel.
1: Het gaat ook om geld. Over geld gesproken, 135 miljoen voor een fucking voetballer van Chelsea naar City. Enzo Fernandez.
0: Ja.
1: Is dat die Argentijn die zo'n heibel maakte, die laatste wedstrijd?
0: Dat weet ik niet.
1: Volgens mij wel.
0: Ja?
1: Volgens mij is dat een Argentijntje.
0: Maar ik snap niet waarom zoveel geld...
1: Ja, zal net een nieuw contract hebben getekend of zo bij Chelsea.
0: Ben je eigenlijk blij met jouw clubje dat die wat spelers hebben gekocht?
1: Mijn clubje?
0: Als
1: je het over geld hebt, volgens mij hebben we iets van 40 miljoen uitgegeven en bijna 100 miljoen terug. Dus dat valt best mee. En 11 nieuwe voetballers. En nou is het natuurlijk de kunst om aan de trainer om daar een elftal van te maken. Mijn vraag wordt vanavond misschien wel beantwoord als straks de wedstrijd tegen PSV is afgelopen. Want misschien dat te vroeg komt, maar dat moeten we nog maar even bekijken.
0: Ik ben wel heel benieuwd.
1: Ik ook.
0: Ik vind het wel jammer dat ze die Unai.
1: Oh, die Marokkaanse middenvelder?
0: Ja, dat ze die niet hebben over.
1: Yeah.
0: Dat vind ik jammer. Nee, maar dat vind ik jammer. Die had PSV ook goed gestaan trouwens.
1: Die had overal goed gestaan, denk ik.
0: Absoluut.
1: Snap ook niet dat hij niet eerder is opgepikt naar het WK.
0: Snap ik ook niet. Maar. Veerman naar Dortmund vind ik wel leuk.
1: Yeah.
0: En de Champions League komt zo aan. Wat een hele mooie wedstrijd. Feyenoord-Barcelona... Je hebt PSV tegen Real Madrid.
1: Nou ja, leuke potjes.
0: Leuke potjes. En jullie in de conference?
1: Nee, dat duurt nog even oktober pas of zo.
0: Dan pas de eerste wedstrijd.
1: Ja, dat
0: jullie wel de moeilijkste pool, fase. Nee, niet?
1: Nee, laat eerst maar eens in de competitie alles op de rit komen. Dan zie ik daarna de Europa wel. En hoe is het nemen?
0: We hebben vorige week 4-0 verloren.
1: Terug down earth.
0: Terug down earth. Ah, maar geeft niks. We hebben nog steeds genoeg puntjes. Komt allemaal goed. We gaan luisteren naar Olivia Rodrigo. Hoi nu.

0: naast Joy.
1: Hit of miss?
0: Wat zal er gaan?
2: Ja, op welke plaat denken wij er in hitlijsten terechtkomt en hoeveel ging er onze keus van vorige week? Het zal je niet zijn ontgaan, maar Roxy Dekker, tot grote vreugde van Yuri, met Bare Minimum heeft het als onze hit of miss van vorige week gered. En dat betekent dat we haar terugvinden in de hitlijsten. Voor deze week zijn we uitgekomen bij, ja, mag ik een boon zijn? Er komt heel veel Nederlandstalige muziek uit de laatste weken eigenlijk. Al sinds het geneuzel van de zomer is van Yuri.
0: Ja.
2: De Rutger van Barnevelds en de Justin de Wilds. En zo ook deze week, want we zijn uitgekomen bij Samuel Welte en Russo. Samuel Welte is geboren in Utrecht op 5 juli 2006 en is een Nederlandse zanger. Hij werd op 12-jarige leeftijd bekend door zijn deelname aan The Voice Kids in 2019... waar alle coaches voor hem draaiden tijdens de blind auditions. In 2025 brak hij door met zijn debuutsingle Echte Liefde is te koop. Die ging viraal op TikTok en de eerste plek behaalde hij in de Nederlandse single Top 100 met dit nummer. Rutger Cornelis van Eck, dat is dan wel weer leuk, hè? Zonnaam bij Russo. Is geboren in Hout op 21 november 1998 en is beter bekend onder zijn artiestennaam Russo. Hij is een Nederlands muziekproducent, DJ, een rapper en ook YouTuber. Op 13-jarige leeftijd ontdekte Van Eck zijn passie voor het maken van muziek. En dit gebeurde nadat hij het programma Fruity Loops Studio had gedownload en zijn eerste beats begon te maken. Zonder dat hij eigen apparatuur had, maakte hij zijn eerste mixen. Dit deed hij op een DJ-tafel in een muziekwinkeltje. En op 14-jarige leeftijd werd er een mix op radiozender Slam FM van hem gedraaid. En dat betekende de doorbraak voor de artiest Russo. Voor deze week hebben wij dan ook gekozen dus voor de nieuwe van Samuel Welte en Russo. Onze hit of miss voor deze week. Het nummer Boom.
0: En dan zeggen wij?
2: Ik zou zeggen, ik hoop dat Ajax wint. Tot volgende week. Ciao, ciao. De mazzels. Morgen.
0: Doei.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seks na het
3: huwelijk. Geluk. Veel. Jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry. Ja.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse Revolutionaire Garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de Revolutionaire Garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: dag. Het is nu 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerardo Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirai Noschaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.